because my dreams are bursting at the seams.

0: Yeah!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland, om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld, dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp-Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestand met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. Voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert twee bijzondere activiteiten in de Schorrelse Duinen. Een sterrenkijkavond en een stiltewandeling. Reserveren is wel verplicht. De sterrenkijkavond vindt plaats op dinsdag 15 september van 8:30 tot 10:30. Deelname kost €11 en is bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar. Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkerschorrel.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing op de Vronermeerweg in Sint Pancras. De scooter rijdt tegen de achterkant van een auto. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. De partij Beter voor Dijk en Waard maakt zich zorgen over het busvervoer vanaf 2028. Alleen Arriva heeft een bod gedaan op de nieuwe concessie. De partij wil weten wat dit betekent voor eerdere wensen van de gemeente, zoals goede bereikbaarheid van Lange Dijk en de Noord en betere verbindingen met station Herugowaard. Het college moet hierover opnieuw in gesprek met de provincie. Dijk en Waard liet deze week nachtelijke asfaltwerkzaamheden op bedrijventerrein De Zandhorst doorgaan zonder de vereiste ontheffing. De gemeente wist vooraf dat toestemming ontbrak, maar stelde het werk niet uit. Ook een handhavingsverzoek van een omwonende veranderde daar niets aan. De werkzaamheden zijn donderdagnacht afgerond. Een meisje op de fiets is vrijdagmiddag aangereden op de rotonde aan de Rijksweg in Limmen. Een automobilist verleende haar geen voorrang bij de Visweg. Ze kwam ten val en haar fiets raakte flink beschadigd. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: Bij Youth Ark mag je komen zoals je bent. Of je nu veel weet van geloof en nieuwsgierig naar bent, of gewoon een fijne plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Jij bent welkom. Elke avond staat er een ander thema centraal, passend bij wat jou bezighoudt. Denk aan vriendschap, keuzes maken en jouw identiteit. We vinden het belangrijk om jongeren echt te zien. Er is ruimte voor vragen, gesprek en natuurlijk gezelligheid. Je bent welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken. Stuur ons een berichtje via youth-ark.darkknh.nl.

0: Lisette pakt uit, Simone van de Vlucht. Dag Simone.
1: Hallo Lisette. Oh,
0: hoe is het met je?
1: Ja, goed. Het is mooi weer. Eindelijk.
0: Eindelijk begint het.
1: En, ja, en mijn nieuwe boek is naar het einde. Dus ik heb ook tijd om wat van de zomer te genieten.
0: Fijn.
1: Dus dat is wel erg fijn.
0: Ja, dit jaar nog niet, hè, je nieuwe boek.
1: Nee. Dat was wel de bedoeling. Het zou eigenlijk deze maand uitkomen. Maar door wat privé toestanden en ook omdat het gewoon een veel dikker boek werd dan ik had gedacht, heb ik het een half jaar uitgesteld. Dus het komt nu in februari pas uit.
0: Goed zo, maar dan hebben we wel iets om naar uit te kijken.
1: Sowieso, ja.
0: En andere mooie boeken die je mee kunnen op reis deze zomer van jou. Dus dat zit vast, komt vast goed.
1: Maar wat dat betreft heb ik genoeg in de aanbieding.
0: Okay. Ja. Dus je bent weer in Alkmaar te zien, hè, bij Van der Meulen.
1: Ja, klopt. Ja, en nou, dat komt omdat mijn boek dat vorig jaar is verschenen, Kruistocht van een Koningin, over de Spaanse koningin Isabel van Castile. Ja, daar ben ik dan nu gewoon wat meer mee de aandacht aan het zoeken, zeg maar, wat langer. Anders zou ik natuurlijk mijn nieuwe boek al hebben gehad. En hij is nu verschenen in een midprijs, dus een afgeprijsde editie, voor €17,50 in plaats van €25. En hij ziet er echt prachtig uit, met heel mooi binnenwerk ook. En hij had geen flutterboekje. Dus ik denk, nou, dan ga ik daar mee de boer op.
0: Leuk.
1: Nou ja, en het is, ik sprak Arjan van de boekhandel van de Meulens. En die zei ook dat het natuurlijk in de zomermaanden wel erg stil kan zijn in de boekhandels. En ik heb het momenteel ook niet super druk. Dus ik dacht, nou, laten we wat leuks gaan doen. Laat ik hier in Alkmaar eens een lezing gaan geven.
0: Hoe gaat je zomer eruit zien? Rustig?
1: Nee, niet rustig. Want ook al ben ik bijna klaar met een boek, bijna is heel relatief bij schrijvers. Want dan betekent meestal dat je eerste versie klaar is.

0: Dit jaar ook niet, omdat ik bijna klaar ben. Dus het is gewoon nu echt vakantie straks in augustus.
1: Goed zo, heerlijk. Geniet ervan.
0: Ja. En dat heb ik gedaan omdat ik niet met een nieuw boek daar nu natuurlijk zit. En omdat en de boekhandelaar die vraagt dus ook geen toegang. Omdat ook wel het leuk vinden als een nieuw publiek eens in de boekhandel komt. Er zijn altijd nog wel mensen die nooit in een boekhandel komen. Of die het niet zo kunnen vinden wat ze zouden willen lezen. Ja. Straks op vakantie gaan. Dus dan denk ik, nou, kom gewoon netjes zonder verplichtingen naar me luisteren. En snuffel eens rond in die boekhandel. Maar, dus we hebben de toegang lekker laagdrempelig gehouden.
1: Goed zo. Extra leuk. Extra motivatie misschien voor mensen om toch nog even een oude met de boekhandel te stappen.
0: Precies, ja. En dan lekker in vakantiekoffer en lekker mee aan het strand.
1: Zeker. Simone, dank je wel weer.
0: Jij ook bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot bij het nieuwe boek.
1: Ja, tot bij het nieuwe boek. Zeker weten. Oké.
0: Okay.
1: Hoi.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestand met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Indira Welsen, Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis, in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En hoefde er iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo puf voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing op de Vronermeerweg in Sint Pancras. De scooter rijdt tegen de achterkant van een auto. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Een zeiler is zaterdagmiddag uit zee gered nadat hij tussen Schorrel en Petten overboord was geslagen. De KNRM kwam in actie, ook een reddingshelikopter werd ingezet. De zeiler is uit het water gehaald. De zeilboot dreef verder en kwam uiteindelijk op het strand terecht. Hoe het met de zeiler gaat en hoe hij overboord kon slaan is nog niet bekend. De opvang van 30 alleenstaande minderjarige asielzoeksters in Hotel Zeebergen in Bergen wordt verlengd tot uiterlijk juni volgend jaar. Een geplande verhuizing naar Klein-Zwitserland in Schorrel loopt vertraging op door stikstofregels en juridische procedures. De gemeente wil voorkomen dat de jongeren opnieuw tijdelijk moeten verhuizen. Een auto is vrijdagmiddag tijdens het rijden op de N242 bij Herengowaard in brand gevlogen. De bestuurder kon de wagen bij een Shell-tankstation neerzetten en ongedeerd uitstappen. Medewerkers probeerden te blussen, waarna de brandweer het overnam. De auto raakte zwaar beschadigd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: www.velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op migratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing op de Vronermeerweg in Sint Pancras. De scooter reed tegen de achterkant van een auto. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Een zeiler is zaterdagmiddag uit zee gered nadat hij tussen Schorrel en Petten overboord was geslagen. De KNRM kwam in actie, ook een reddingshelikopter werd ingezet. De zeiler is uit het water gehaald. De zeilboot dreef verder en kwam uiteindelijk op het strand terecht. Hoe het met de zeiler gaat en hoe hij overboord kon slaan is nog niet bekend. De opvang van 30 alleenstaande minderjarige asielzoeksters in Hotel Zeebergen in Bergen wordt verlengd tot uiterlijk juni volgend jaar. Een geplande verhuizing naar Klein-Zwitserland in Schorrel loopt vertraging op door stikstofregels en juridische procedures. De gemeente wil voorkomen dat de jongeren opnieuw tijdelijk moeten verhuizen. Een auto is vrijdagmiddag tijdens het rijden op de N242 bij Herengowaard in brand gevlogen. De bestuurder kon de wagen bij een Shell-tankstation neerzetten en ongedeerd uitstappen. Medewerkers probeerden te blussen, waarna de brandweer het overnam. De auto raakte zwaar beschadigd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Robonsbosweg in Alkmaar zijn 24 tijdelijke woningen geplaatst voor spoedzoekers. De woonunits werden de afgelopen dagen aangevoerd en met een kraan op hun plek gezet. Ze zijn bedoeld voor Alkmaarders die dringend een huis nodig hebben. De woningen moeten nog worden aangesloten voordat de eerste bewoners erin kunnen. De partij Beter voor Dijk en Waard maakt zich zorgen over het busvervoer vanaf 2028. Alleen Arriva heeft een bod gedaan op de nieuwe concessie. De partij wil weten wat dit betekent voor eerdere wensen van de gemeente, zoals goede bereikbaarheid van Langedijk en de Noord en betere verbindingen met station Herugowaard. Het college moet hierover opnieuw in gesprek met de provincie. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopgang in Hargen aan Zee. Een kitesurfer kon haar niet meer ontwijken, waarbij ze hoofdletsel opliep. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is meegenomen voor verdere medische behandeling. Bij een ernstig verkeersongeval op de Martin Luther Kingweg in Alkmaar zijn vrijdagmiddag 5 auto's betrokken geraakt. De auto's kwamen uit noordelijke richting en botsten vlak voor de kruising met de Bergerweg. 1 inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de westelijke ringweg werd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Robonsbosweg in Alkmaar zijn 24 tijdelijke woningen geplaatst voor spoedzoekers. De woonunits werden de afgelopen dagen aangevoerd en met een kraan op hun plek gezet. Ze zijn bedoeld voor Alkmaarders die dringend een huis nodig hebben. De woningen moeten nog worden aangesloten voordat de eerste bewoners erin kunnen. De partij Beter voor Dijk en Waard maakt zich zorgen over het busvervoer vanaf 2028. Alleen Arriva heeft een bod gedaan op de nieuwe concessie. De partij wil weten wat dit betekent voor eerdere wensen van de gemeente, zoals goede bereikbaarheid van Langedijk en de Noord en betere verbindingen met station Herugowaard. Het college moet hierover opnieuw in gesprek met de provincie. Dijk en Waard liet deze week nachtelijke asfaltwerkzaamheden op bedrijventerrein De Zandhorst doorgaan zonder de vereiste ontheffing. De gemeente wist vooraf dat toestemming ontbrak, maar stelde het werk niet uit. Ook een handhavingsverzoek van een omwonende veranderde daar niets aan. De werkzaamheden zijn donderdagnacht afgerond. Een meisje op de fiets is vrijdagmiddag aangereden op de rotonde aan de Rijksweg in Limmen. Een automobilist verleende haar geen voorrang bij de Visweg. Ze kwam ten val en haar fiets raakte flink beschadigd. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naardenwest en Muiden is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. Er staat 5 kilometer file met 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing op de Vronermeerweg in Sint Pancras. De scooter reed tegen de achterkant van een auto. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Een zeiler is zaterdagmiddag uit zee gered nadat hij tussen Schorrel en Petten overboord was geslagen. De KNRM kwam in actie, ook een reddingshelikopter werd ingezet. De zeiler is uit het water gehaald. De zeilboot dreef verder en kwam uiteindelijk op het strand terecht. Hoe het met de zeiler gaat en hoe hij overboord kon slaan is nog niet bekend. De opvang van 30 alleenstaande minderjarige asielzoeksters in Hotel Zeebergen in Bergen wordt verlengd tot uiterlijk juni volgend jaar. Een geplande verhuizing naar Klein Zwitserland in Schorrel loopt vertraging op door stikstofregels en juridische procedures. De gemeente wil voorkomen dat de jongeren opnieuw tijdelijk moeten verhuizen. Een auto is vrijdagmiddag tijdens het rijden op de N242 bij Herengowaard in brand gevlogen. De bestuurder kon de wagen bij een Shell tankstation neerzetten en ongedeerd uitstappen. Medewerkers probeerden te blussen, waarna de brandweer het overnam. De auto raakte zwaar beschadigd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het

0: van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

0: IBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Happy Sunday morning, everybody. That is David Robinson on the mandolin, Tony Lindgren on the guitar, Andrew Foreman on the bass and the squeaky chair. And I'm Rana Delson. We'll see you next week.
1: That chair, like, nailed the last one.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in de Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB

0: verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
2: Met een minderheidsregering die nog links, nog rechts af schijnt te willen. En Bergalive 2026 weer achter de rug. Zitten wij hier weer gezellig met z'n allen onder het Zuiderhuizand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Vol Amerikanen, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.
3: Christmas days have come and gone.

kusten, Duitsland, rest van Nederland. Hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 987ste souvenirs. En ik kreeg in de afgelopen week weer eens mail van dichtbij. En zelfs met verzoekjes voor mevrouw de Graaf en mijzelf, ja. Maar daar hebben we het onderweg verder wel even over. Want traditiegetrouw begonnen we natuurlijk met onze eigen John Prine. Die postuum, maar wel met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de showzong. Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. Ja, en heb je een vraag? Een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur ik dan gewoon een gezellig mailtje naar Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl. Oftewel Nico@rtv80.nl.

zo begonnen we ons verjaardagsrondje vandaag in Lares op Puerto Rico. Ja, waar ze midden in het regenseizoen zitten. En dat valt ook rijkelijk daar vandaag. Ja, maar wel bij temperaturen boven de 30 graden, waardoor het hier echt heel erg benauwd is. Maar in het prachtige beachhouse van die blinde zinger-songwriter José Feliciano merk je daar helemaal niks van. Ja, de airco op het dak maakt hier binnen moeiteloos 20 graden. Zodat het zelfs koud aanvoelt als je hier binnen stapt. Ja, met een woonkamer met uitzicht over de Caribbean Sea komt dit echt heel erg dicht bij heaven. Ja, jammer dat José dat zelf niet kan zien. Nee. José en zijn vrouw Suzanne waren echt flabbergasted toen ze ontdekten dat we José helemaal vandaag vanuit de Dutch Mountains met zijn 81ste verjaardag zijn komen feliciteren. We kregen een pina colada en José trakteerde ons op een geweldig concert bij de zee. We luisterden even mee naar zijn prachtuitvoering van het door Chris Christoffers geschreven Loving Her Was Easier. En wat gebeurde er nog meer in week 37, oftewel de tweede septemberweek? Nou, in deze week van 1884, toch alweer 142 jaar terug, patenteerde de Duits-Amerikaanse werktuigbouwkundige Herman Hollerith de mechanische telmachine. Ja, dankzij Hermans werk kunnen ook cijferdummies rekenen heden ten dagen, als ze tenminste een calculator hebben en op de juiste toetsen kunnen drukken. En in deze week van 1839 reed er voor het eerst een trein in Nederland. Vandaag 187 jaar terug kon je voor het eerst met de Arend als locomotief van Amsterdam naar Haarlem. En dat kon toen zelfs al 2 keer per dag. De reisduur was destijds een klein uurtje, maar dat was toch al 10 keer sneller dan het alternatief de trekschuit. Vandaag de dag doet de NS het pakweg 150 keer per dag en duurt de reis nog maar een kwartiertje. En we blijven even bij de spoorwegen, want in deze week van 1981 opende de toenmalige Franse president François Mitterrand de TGV-verbinding tussen Parijs en Lyon. De allereerste Europese hogesnelheidslijn. Ja, dat snelle spoor in Europa is dus 45 jaar geleden begonnen. Dan steken we van Puerto Rico over de Golf van Mexico en gaan noordwaarts naar het vandaag heerlijk zomerse New York. Hier is het lekker zonnig bij een mooie 24 graden op de thermometer. In het kapitale optrekje van de familie Walters op de bovenste etage van een heuse wolkenkrabber op Manhattan viert de heer des huizes Roger samen met zijn vrouw Lori, familie en vrienden zijn 83ste verjaardag. Ja, we krijgen hier zo'n hippe frozen welkomstcocktail. En Roger, die de mensheid collectief richting de afgrond ziet rennen, trakteert ons nu op zijn geweldige Amused to Death. Let dus maar even goed op.

wrong.

daarna die constatering van Roger Waters dat we met z'n allen een foute afslag hebben genomen. Ja, in zijn geweldige Amused to Death. Staken we het Amerikaanse continent over naar het Californische Bodega Bay. Hier is het zonnig vandaag, maar door een noordelijk windje slechts 17 graden. Ja, en Vanessa May, een van de Rainbow Girls, de meisjes die me steeds weer weten te verrassen met hun naturele enthousiaste vertolkingen van bekende songs, viert hier vandaag haar 36e verjaardag. En ook de Rainbow Girls zijn stom verbaasd dat we vandaag naar Bodega Bay zijn gekomen om Vanessa te feliciteren. Ja, we kregen een geurig kopje kruidenthee en een punt zelfgebakken worteltaart met ook zelf opgeklopte slagroom. Niet uit de spuitbus of zo, nee. Maar die meisjes, die regenboogmeisjes, Vanessa dus, Erin en Caitlin, zijn helemaal klaar met dat zootje ongeregeld in het Witte Huis en trakteerden ons op hun welgemeende advies aan Donald Trump. Go home. Noordwaarts, naar het heerlijk nazomerende Vancouver in British Columbia. Hier is het zonnig bij een mooie 22 graden. Dus gewoon echt mijn zomerweer. Ja, Michael Bublé viert hier vandaag samen met zijn Argentijnse vrouw Louisiana en hun zoontjes Noah en Elias, familie en vrienden, zijn 51ste verjaardag. En ook hier verbazen ze al om me als ze ontdekken dat we vanuit dat verre Nederlandse bergen naar Vancouver zijn gekomen om Michael vandaag te feliciteren. We kregen een glas Real Canadian Whisky en Michael trakteert ons kijkend naar zijn vrouw Louisiana op zijn heerlijke uitvoering van de klassieker Save the Last Dance for Me.

0: namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Ondernemers in Bergen aan Zee zijn een procedure gestart voor de oprichting van een bedrijven-investeringszone. Alle ondernemers binnen zo'n zone dragen bij aan een investeringsfonds waarmee promotie en evenementen kunnen worden gefinancierd. De ondernemers hopen zo Bergen aan Zee zichtbaarder te maken en meer bezoekers te trekken. Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing op de Vronormeerweg in Sint Pancras. De scooter reed tegen de achterkant van een auto. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Aan de Robonsbosweg in Alkmaar zijn 24 tijdelijke woningen geplaatst voor spoedzoekers. De woonunits werden de afgelopen dagen aangevoerd en met een kraan op hun plek gezet. Ze zijn bedoeld voor Alkmaarders die dringend een huis nodig hebben. De woningen moeten nog worden aangesloten voordat de eerste bewoners erin kunnen. Dijk en Waard liet deze week nachtelijke asfaltwerkzaamheden op bedrijventerrein De Zandhorst doorgaan zonder de vereiste ontheffing. De gemeente wist vooraf dat toestemming ontbrak, maar stelde het werk niet uit. Ook een handhavingsverzoek van een omwonende veranderde daar niets aan. De werkzaamheden zijn donderdagnacht afgerond. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

onder het nieuws keren we snel terug naar Californië en gingen naar het heerlijk nazomerende La Selva Beach. Ja, hier een lekker zonnetje, een zwak windje van zee, een mooie 22 graden op de thermometer. Prima uit te houden dus. Ja, de singer-songwriter, multi-instrumentalist en een van de drijvende krachten achter de Doobie Brothers, John McPhee, viert hier vandaag zijn 76e verjaardag met een heerlijk tuinfeest. Ja, en ook John en zijn vrouw Marcy zijn verrast dat we zijn verjaardag in de Nederlandse bergen niet zijn vergeten. We kregen hier zo'n coronabiertje, je weet wel, met een citroenschijfje in de hals. En John stapte met zijn Doobiebroers het in de tuin opgebouwde podium op en trakteerde ons op hun geweldige nummer 1 hit. Het nog altijd uitstekende advies: Listen to the Music. Snel noordwaarts naar het Canadese Montreal, de laatste woon- en rustplaats van de dichter-singer-songwriter Leonard Cohen. En met Leonard komen we, ja, openen we het tweede deel van de show. Ja, in de komende week viert onze zoon Jonathan en zijn Jannie de tweede verjaardag van hun huwelijk. En volgende week vieren mevrouw de Graaf en ik, ja, inmiddels 59 jaar geleden, dat wij 59 jaar geleden ja tegen elkaar hebben gezegd. Ja. Dus lopen vandaag naast die uitzichtloze oorlogen, onoplosbare crisissen en de waan van de dag ook love and marriage als rode draad door de show. En Leonard legt namens mij even uit dat ik er altijd ben en zal zijn als mevrouw de Graaf me nodig mocht hebben. Ja, is er nog altijd heerlijke I'm Your Man.

Ja, en na dat heerlijke I'm Your Man van Leonard Cohen, dat Leonard speciaal namens mij even voor mevrouw de Graaf zong, bleven we nog even in Canada en gingen voor een verzoekje van onze vaste souvenado's Han en Julia, want die wonen op dat prachtige Vancouver Island daar. Die hebben een verzoekje voor hun tweeling Thomas en Matthijs. Ja, want die vieren deze week hun 52e verjaardag. Ja. Dus vroegen ze me die twee vandaag in souvenirs te verrassen met het prachtige Harvest Moon van mede-Canadees Neil Young. Ja, en ja, waar blijft de tijd, hè? Mevrouw de Graaf en ik zijn alweer bijna 59 jaar getrouwd. Nog een weekje, ja, ruim. Ja, ongelooflijk, dat vinden we zelf ook, maar zeg het zelf, ja. Als je ons samen op het terras ziet zitten, zou je echt niet zeggen dat daar bijna 118 jaar huwelijkservaring zit. Nee, overigens zijn die jaren omgevlogen. Want vervelen is er in Huizen de Graaf niet bij. Nee, dus maar snel naar het Ierse Belfast waar Van Morrison, overigens van hetzelfde bouwjaar als ik, zich ook weer mede namens mij afvraagt of ik wel vaak genoeg tegen mevrouw de Graaf zeg dat ik nog steeds vreselijk veel van haar houd. Hier is die met zijn nog altijd prachtige Have I Told You Lately That I Love You?

en vertolkt haar romantische en optimistische kijk op het huwelijk in de mooie Wedding Song, waarin ze werd bijgestaan door haar ook jeugdige collega Justin Vernon. Ja. En dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's de zaak weer even overnemen, naar een man die ook jaren met dezelfde vrouw getrouwd is geweest. Ja, en dan heb ik het over onze eigen late great John Prine. Ja. En John, van zijn live album In Person and On Stage, legt John ons even uit hoe het zit met ongetrouwde vaders. Want ja, die zijn er ook natuurlijk. Hier is die John Prine samen met onze gemeenschappelijke vriendin Iris de Ment en hun prachtige Unwed Fathers.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding.

0: Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Geef je partner een knuffel, schenk de glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want we zitten midden in een nogal trouwe Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een recht uit het hart crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

Ja, in dit tweede uur staken we eventjes snel die atletiek weer over en kwamen we in ons eigen Abcoude terecht. Ja, woonplaats van Douwe Bob. En Bob liet even horen, of Douwe of Bob, ja, Douwe Bob liet even horen dat je voor mooie Americana niet in Amerika hoeft te wonen. Nee, we luisterden naar Note to Self. Zijn spiksplinternieuwe single die hij overigens wel in Nashville heeft opgenomen. Mooie Americana over de kleine dingen in het leven die veel belangrijker zijn dan alles waar we allemaal de hele dag zo verschrikkelijk druk mee zijn. Ja, Douwe Bob zong deze prachtsong al bij Eva Jinek in de show. En dat leverde een heleboel positieve reacties op. Ja, Don en Hans uit ons mooie Bergen vroegen me deze geweldige song vandaag voor mevrouw de Graaf en voor mezelf te draaien. Nou ja, wat ik met veel plezier heb gedaan, Don en Hans. Hartelijk bedankt. Ja, ja. Snel die Atlantic over naar het Texaanse Klein. Woonplaats van een echte ervaringsdeskundige als het op relaties en huwelijk aankomt. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over Lyle Lovett. Die onder andere getrouwd geweest is met Julia Roberts. Ja. Lyle heeft daardoor wel een geheel eigen kijk op het huwelijk gekregen. Ja, dus mannen en meisjes, luister. Hier is Lyle met zijn mooie, leuke en uit het leven gegrepen She's no lady, she's my wife.

Nou, dat grappige en prachtige She's No Lady, She's My Wife, ja, van Lyle Lovett, waarin Lyle even het verschil uitlegde tussen een vrouw in het algemeen en je eigen vrouw, gingen we naar het Ierse Cork, thuisbasis van die geweldige zangeres Sinéad Lohan. En zij bezong een onvoorwaardelijke relatie in haar prachtige You're In My Love. En dan vertelde ik ook in de inleiding al dat we verzoekjes voor onszelf kregen. Dus niet één, maar meerdere, ja. Han en Julia, die Canadese souvenado's op Vancouver Island, hadden namelijk niet alleen een verzoekje voor hun deze week jarige tweeling, maar ook een verzoekje voor ons. Ze feliciteren mevrouw de Graaf en mij alvast met die 59 jaar samen op de 19e van deze maand. En vroegen me onszelf vandaag te verrassen met het prachtige en goed bij ons partner de Gulf Coast Highway van onze vaste souvenirsmedewerkster Emmylou Harris, samen met die onverslijdbare country-gigant Willie Nelson. En dat is ook weer zo'n verzoekje waar ik heel graag aan voldoe natuurlijk. Ja,

Ja. En ja, na dat prachtige Gulf Coast Highway van Emmylou Harris en Willie Nelson. Ja, als verzoekje voor mevrouw de Graaf en mijzelf kwam Paul Simon even langs met zijn prachtige Still Crazy After All These Years. Ja, ook gewoon ons op het lijf geschreven natuurlijk, hè. Want we blijven nog altijd een beetje prettig gestoord. Ja, want dat kan absoluut geen kwaad in een relatie. Humor, een beetje kameraadschap, mooie muziek zijn volgens ons de perfecte smeermiddelen voor een mooie, vrolijke en langdurige relatie. En dan kunnen we, voordat de nieuwscollega's het roer weer overnemen, nog net even voor een verzoekje naar de Black Oak Ranch in Laytonville, Californië. De huisbasis van die helaas veel te vroeg overleden singer-songwriter Kate Wolf. En haar band The Wildflower, maar die leven gelukkig nog, ja. Koos uit Bergen is namelijk deze week jarig en wordt gefeliciteerd door haar Belgische vrienden en vriendinnen. Koos, alvast van harte gefeliciteerd. Hier is ze, vandaag speciaal voor jou. Kate Wolf en haar prachtige en bovendien prachtig bij de show passende These Times We're Living In.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Alkmaar heeft besloten dat de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar moet stoppen. Het COA mocht een zienswijze indienen, maar de gemeente blijft bij het standpunt dat opvang in een hotel niet is toegestaan. Het COA en Hotel Alkmaar krijgen 4 maanden de tijd om de opvang te beëindigen. Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing op de Vronomeerweg in Sint Pancras. De scooter reed tegen de achterkant van een auto. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. De partij Beter voor Dijk en Waard maakt zich zorgen over het busvervoer vanaf 2028. Alleen Arriva heeft een bod gedaan op de nieuwe concessie. De partij wil weten wat dit betekent voor eerdere wensen van de gemeente, zoals goede bereikbaarheid van Lange Dijk en de Noord en betere verbindingen met station Herengo-Waard. Het college moet hierover opnieuw in gesprek met de provincie. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopgang in Hargen aan Zee. Een kitesurfer kon haar niet meer ontwijken, waarbij ze hoofdletsel opliep. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is meegenomen voor verdere medische behandeling. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Nou ja, ging niet helemaal goed, geloof ik. Maar ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik hoop dat het daarna straks wel weer goed gaat. Ja, we begonnen dit laatste half uur van deze trouwe souvenirs met in het Canadese Ontario. Want daar woont hij tegenwoordig in een oud huis aan Lake Omri. Ja, Neil Young samen met zijn vrouw, de actrice Daryl Hannah. En echt in the middle of nowhere, ja. En Neil is zo'n artiest met de hart op de juiste plek. En is volgens eigen zeggen helemaal klaar met die fascisten in het Witte Huis. En daarom bracht hij als protest de single Big Crime uit. Waar we dit laatste half uur mee probeerden te openen. Nou ja. Snel naar het nog zomerachtige Boston in Massachusetts. Thuisbasis van het folkduo The Darlins. En ook zij zijn, net als mevrouw de Graaf en ik, onafscheidelijk. Hè? Ja, ze maken niet alleen samen muziek, maar ze zijn ook al jaren met elkaar getrouwd. Maar natuurlijk nog niet zo lang als mevrouw de Graaf en ik. Maar ja, maar ze leggen nu even uit hoe zij hun relatie een beetje fris en fruitig houden met hun geweldige uitvoering van het door onze eigen John Prine geschreven Let's Talk Dirty in Hawaii.

En nadat de darlings ons hadden uitgelegd hoe zij hun relatie een beetje fris houden met het nog altijd leuke Let's Talk Dirty in Hawaiian, gingen we voor een goed advies voor een duurzame relatie naar het Zweedse Stockholm. Thuisbasis van die helaas overleden troubadour, acteur en bovenal romanticus Fred Åkerström. En Fred zong vandaag speciaal voor de trouwdag van onze zoon Jonathan en zijn Jannie zijn prachtuitvoering van het door Tom Paxton geschreven I Give You My Morning, wat hij in het Zweeds vertaalde in Ja Jeda Min Morgon. En dan nog even terug naar Nashville in Tennessee. Want dat is ook de thuisbasis van Tommy Prine. En die Tommy is inderdaad de zoon van onze eigen John Prine, ja. En Tommy is serieus bezig om het stokje van zijn vader over te nemen en heeft een prachtige song geschreven over afscheid. Ja, hier is hij, Tommy Prine en zijn prachtige Ships in the Harbor.

Ja, en na dat mooie Ships in the Harbor van de zoon van John Prine Tommy was het tijd voor een echte romanticus, hè? De country-gigant Garth Brooks. En Garth zong zijn prachtige versie van een van de allermooiste liefdesliedjes ooit gemaakt, het door Bob Dylan geschreven To Make You Feel My Love. En dat deed hij natuurlijk ook weer even namens mij, speciaal vandaag voor mevrouw de Graaf. Ja! En dan komt het eind alweer een beetje in zicht. Dus gaan we vast de oceaan over naar het Ierse Dublin, thuisbasis van die geweldige vocalgroep, de High Kings. En zij zingen nu hun prachtuitvoering van de traditional Mary's Wedding.

Want en die verhuizen de graaf Amy MacDonald. Het meisje had zoveel energie in haar muziek stopt dat de jaren simpelweg voorbij vliegen als ze zingt. Ja, en ze is helemaal romantisch geworden, hè, van die 59 jaar van ons. Ja, want toen ik haar vroeg wat ze ervan vond, gaf ze me een kus op beide wangen en zei: True love exists, Nico. And this is the life.

En dit was dan weer Souvenirs. In deze barre tijden een crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Boordevol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Heb lief en blijf gezond, dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n trouwe Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: Toprooster@topmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Lunchtrek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Becky Lee en Fever. En niet alleen Becky Lee was daar duidelijk aanwezig, maar ook drummer Shelly Manne had heel erg zijn best te doen. Hartelijk welkom bij alweer een nieuwe Flashback Show. Alleen één probleem. Ingrid, die is er niet. Die is naar de Special Olympics in Malmö of all places. Ingrid, jij en je team de hartelijke groetjes hier vanuit Egmond.

De Flashback Show. Dat betekent weer een heleboel stokoude plaatjes. Misschien kent u ze nog van vroeger. En dan zingt u ze maar lekker mee.

Anka. En dat was Diana. Ja, omdat Ingrid in Zweden zit, moet ik ook haar rubriek maar even overnemen. Haar rubriek, de musical. En dat is vandaag om een speciale reden, de musical Cats. Want Cats komt weer naar Nederland. En in afwachting daarvan nog één keertje deze.

Memory uit de musical Cats. De Flashback Show, programma met de alleroudste plaatjes. Broken Hearted Melody. Dit is

Seraphon en Broken Hearted Melody. En ik zei het daarnet al, de oudste plaatjes, die hoor je hier. Zelfs een paar nummers uit de jaren 50 zie ik op een lijstje staan. Dus dat was heerlijk genieten en misschien wel met de bekende liedjes meezingen. The Platters, Only You.

0: Matters en The One and Only You. Had u wel eens gehoord van een boll weevil? Zo niet, maakt u geen zorgen, want wat dat precies is, dat wordt u nu uitgelegd door Brooke Benton.
1: Let me tell you a story about a boll weevil. Now some of you may not know, but a boll weevil is an insect, and he's found mostly where cotton grows.

soon we will spot him aliving the

Nou, tot zover eventjes die Boll Weevil van Brooke Benton. We kijken even terug op het voorjaar en we gaan luisteren naar April Love met Pat Boone.

Deze man wordt door andere DJ's wel eens abusieflijk vermeld als de zingende dominee. Dat is een misverstand. Niet hij, maar zijn vader was dominee. Dat misverstand ook weer uit de wereld. Dit is Lloyd Price.

Blind Price was dat met Personality. Het volgende nummer is in diverse versies verkrijgbaar. Maar ik heb deze als oudste opname in mijn persoonlijk archief gevonden. Dinah Washington, What a Difference a Day Makes.

Dinah Washington, What a Difference a Day Makes. En dan nu nog een hele oude van Connie Francis, Who's Sorry Now?

Who's Sorry Now? En dat was Connie Francis. Edmundo Ross, kent u hem nog? Met zijn prachtige orkest. Hij zit erin vandaag met een paar nummertjes. En hier is alvast de allereerste. En dat is dan getiteld Melody d'Amour. MUZIEK

Mundo Ross. En straks horen we hem nog een keertje met die andere hit van hem. Maar daarover straks meer. Het nu volgende nummer is zelfs door Freddie Mercury een keertje gecoverd. En ook door Toby Ricks. Die maakte er van Oh Yes, Tante Greet. Ik kende er, maar het origineel is natuurlijk van The Platters.

De pletters waren dat met het origineel van Yes, I'm the Great Pretender. Catharina Valente, ze stond erom bekend dat ze een talenwonder was. En ze zong ook in alle talen die ze maar kende. Hier zijn twee hitjes van haar te weten. Sweetheart, my darling, mijn schat. Maar ik begin met Tipi Tipizzo.

Katharina Valent was dat. Sweetheart, my darling, mijn schat en tipi-tipi-tipo enzovoort. We gaan naar Sarah Fong en whatever Lola wants, Lola gets.

whatever Lola wants, Lola gets. En dat was dan Serfong. Ik heb het al gezegd, hij zit er met twee nummertjes in ons programma, Edmundo Ross. En dit was ook een hele leuke van hem, London.

En dan is hij ook echt afgelopen. Zeg, moest u ze ook altijd maken op school? Vond u dat ook zo vervelend? Limericks? Nou, hier zijn er een heleboel van Max en Betsy Anders Fijn op Terschelling.

dat was Perry Page. En dat was dan gelijk de uitsmijter van dit uur. Ik ga er even van tussen. En u kan luisteren naar het nieuws, het weer. En dan ben ik zo bij u terug. Tot zo, dag.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreemrechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

1959 was dit een hit voor Cliff Richard. Living Doll was dat. Welkom terug bij de Flash Show. Dan nu een hele mooie romantische van Grace Kelly en Bing Crosby, True Love.

Bing Crosby en Grace Kelly, True Love. Ja, we zijn toe aan de rubriek The Musical. Ik heb het al in deel 1 gezegd. Ingrid, die zit in Zweden bij de Special Olympics. En daar is ze heerlijk aan het handballen. Dus ik kan er vandaag even niet bij zijn. Maar ik zal het even van haar overnemen. Fiddler on the Roof. Moeilijk is dat, hè? En Anna Tefka is dan de subtitel, heb ik begrepen. And If I Were a Rich Man.

uit. Anatevka, if I were a rich man. Nou, dat kun je alleen maar dromen wat je dan allemaal zou kunnen doen. We gaan naar Jackie Wilson, Reed Petit.

me. En dat was Jackie Wilson. Dan nu een liedje over een van de meest beroemde schilderijen ter wereld, de Mona Lisa, bezongen door Nat King Cole.

Cole en hij bezong de Mona Lisa. Dan nu tijd voor Johnny Ray. En deze plaat werd ooit door André van Duin geparodieerd. Maar hier is het origineel, Cry.

Johnny Ray van lang geleden. Dat was de originele versie. Cry. Louis Armstrong, A Kiss to Build a Dream On.

Wie viel is dat? Take good care of my baby. Ja, babytjes, daar moet je natuurlijk goed voor zorgen. We gaan naar Roy Orbison. En het meest verstand rond deze man, want hij droeg altijd een zonnebril, dat was dat hij blind zou zijn. En ik heb ook wel eens getwijfeld. En ik heb iemand gesproken die hem had geïnterviewd. En die zei, nou, echt blind was hij niet, maar wel bijziend. Want ik moest hem bij de arm nemen om naar zijn stoel te begeleiden. Weet je ook weer crying.

Ja, Roy Orbison en Crying, ooit nog eens nagezongen door Don McLean. Maar ik vind Roy Orbison, die moet je niet nagezingen, daar moet je gewoon van afblijven. We gaan luisteren naar, eens even kijken op mijn lijstje. Ik moet een speakbriefje hebben, hè. Een speakbriefje heb ik af en toe. En hier is Del Shannon met Runaway.

Shannon en Runaway. En de Marvelous, die zijn hier met Please Mr. Postman. Volgens mij is dat ook gedaan door de Beatles. Ik weet niet zeker wie het origineel heeft, maar vooruit. Hier zijn de Marvelous.

van die plaatjes die je vroeger in de jukebox aantrof. Zo'n plaatje als van Little Eve en The Locomotion. We gaan naar de Four Seasons en die zit aan de bar hoor, die zit aan de sherry.

the king en return to sender. Jawel, beste mensen. En er was ooit een DJ op Radio Caroline en die heette Norman en hij gebruikt dit als tune.

Sue Thompson was dat met Norman. Dan nu Brian Hyland. En even terugkijkend op die mooie zomer die we gehad hebben. Sealed with a Kiss.

Mrs. Garrick en dear Mrs. Appleby. En dan heb ik hier nog een verzoekje liggen voor de Righteous Brothers. And you've lost that loving feeling.

Righteous Brothers. And You've Lost That Love and Feeling. Dat brengt ons bij het einde van deze aflevering van de Flashback Show. Allemaal graag tot volgende week. En anders aanstaande dinsdag bij 80 aan tafel. Dag!

langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij

0: Limburg voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt.

0: Gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dit moment doen we ecologisch onderzoek in verschillende wijken. In woonwijken onderzoeken ecologen waar beschermde diersoorten leven. De onderzoeksresultaten zijn nodig voor het soortenmanagementsplan SMP van de gemeente. Als inwoners hun spouwmuur willen isoleren, moet er vooraf een ecologisch onderzoek voor de woning worden uitgevoerd, omdat de beschermde diersoorten in de spouw kunnen wonen. Een SMP is een groter ecologisch onderzoek op gebiedsniveau. Als SMP er eenmaal is, dan is onderzoek per woning niet meer nodig. Dat scheelt de inwoners

0: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert twee bijzondere activiteiten in de Schorrelse Duinen. Een sterrenkijkavond en een stiltewandeling. Reserveren is wel verplicht. De sterrenkijkavond vindt plaats op dinsdag 15 september van 8:30 tot 10:30. Deelname kost €11 en is bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar. Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkerschorrel.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden.

0: Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 4.

0: 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op